0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Paxiers, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: The names have been changed to protect the innocent.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: Stoi. Loca.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: De ochtend van Radio Zuidrand.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold III uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode, met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids von Schoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Zuidrand, en je dag kan niet stuk.
2: This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of

0: The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelfs spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. Morgen, maandag, begint een nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 en hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn en ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om plantenwater te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

welkom bij Regio Radio Zuid-Holland. Vandaag op deze zondag en zondagmorgen zonder zorgen van 11 oktober 2026. We begonnen met Aha en The Sun Always Shines on TV. Laten we eerlijk zijn, het is er het uur niet naar om naar televisie te kijken. En de zon, ja, die zullen we de komende maanden wel een stuk moeten missen als je de afgelopen maanden erop nahoudt, uiteraard. Wij draaien muziek in deel nummer 1 van onder meer Take That. We hebben George Michael bij. We draaien muziek van Shawn Mendes en Blondie. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Regio Radio Zuid-Holland op deze zondagmorgen. Met deze hier. Dit is Soul Sister. Yeah.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

jaren oud, deze plaat, maar het blijft een hele goeie natuurlijk. De Gold Band met Noodgeval. En daarvoor nog Blondie of Debbie Harry met One Way or Another. We zijn vandaag zondag, we zijn 11 oktober 2026. Dat is de 284ste dag alweer van dit jaar. En volgen er nog 81. En dan zitten we met z'n allen rond de kerstboom en zingen Merry Christmas. Want White Christmas, geeft toe, daar kunnen we al jaren niet meer van genieten.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Of het er zo big is, daar kunnen we niet over meepraten, maar het wel, zijn wel proper en vooral gedisciplineerde mensen daar in Japan. Big in Japan, dat was Alphaville en daarvoor nog Shawn Mendes met ons op de radio. We gaan eens bekijken wat gebeurde er zoal op een 11 oktober, maar dan jaren geleden. In 1970 was er de Boeing 747 die zijn eerste vlucht maakte. In 1978 was er koningin Juliana die opende de vernieuwde Moerdijkbrug over het Hollands Diep, dan weet je meteen waar de uitspraak muziek van boven de Moerdijk vandaan komt. In 2009 was er de

Net nog gebeld op de radio. Herman van Veen met zijn Ode aan Hilversum 3. En dit was de Boys Band Stay Dead met Shine. We zijn vandaag 11 oktober, dus we gaan bekijken welke bekende en belangrijke mensen vandaag zo jarig zijn. Dat zijn Ronnie Rosenthal, de Israëlische voetballer. Hij wordt vandaag 63, geweest voetballer uiteraard. De Duitse wielrenner Uwe Ampler, vooral bekend van de piste. De ex-Duitse wielrenner uiteraard wordt vandaag 62. De Belgische komiek Dirk van Voren, hij wordt vandaag 53. En Daryl Hall, de Amerikaanse zanger, musicus, songwriter en producer, die wordt vandaag 80 jaar. Je kent hem van Daryl Hall en John Oates. Ze maakten een dikke hit in 1982 en dat heette Man Eater.

Het was een gezellig kwartetje die destijds deze plaat maakte. Dave D, Dazzy, Biggie, Mick en nog zoveel meer met The Legend of Xanadu. Daar hadden we het over. Hé, dat was hem alweer. Dit was deel nummer 1 van jouw zondagmorgen zonder zorgen. Misschien nog wel even het KMI erbij nemen. Want wist je dat de laagste minimumtemperatuur ooit in Vlaanderen gemeten op een 11 oktober was in 1936. Toen was het hier bij ons in Vlaanderen min 1,2 graden. En de hoogste maximumtemperatuur ooit gemeten, dat was in 1906 op een 11 oktober. Toen was het in Vlaanderen 27,1 graden. Daar gaan we vandaag uiteraard niet aan toekomen. Dat was dus deel nummer 1 van Zondagmorgen zonder zorgen. We gaan eruit straks met Tony Christie. We hebben nog Tracy Ullman bij. En we beginnen met deze. Dit is Albert Hammond en de Free Electric Bands.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupée. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode, met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

En dat we deze plaat vandaag nog moeten draaien. Ready for the summer. Wel, we hebben de zomer wel achter ons gelaten. En we zijn nu stilaan wel deftig in de herfst gekomen. Touch of Joy was dat met Ready for the Summer. Vandaag is het 11 oktober. Wist je trouwens dat het Coming Out dag is? Die wordt jaarlijks op 11 oktober gevierd. Er wordt aandacht besteed aan het uit de kast komen. Oftewel de Coming Out, het moment dat de LGBTQ-mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Coming Out dag vond voor het eerst plaats in 1988. In de Verenigde Staten was dat. En wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. Bij ons in Vlaanderen houden ze het kleinschalig, dus geen groot feestje. Maar hier en daar is het uiteraard toch wel een hobby vandaag. Bobby Wonderland met Freaks Elevation Party.

van jaren geleden. Deze van Ike en Tina Turner met Spruill Mary. Daarvoor nog Pop in Wonderland met The Freaks Elevation Party. Als je vandaag niet echt weet wat doen, dan is dit misschien wel wat voor je. De tweedehands boekenverkoop voor het goede doel in de gemeente De Vol. Vandaag zondag organiseert de bibliotheek haar jaarlijkse boekenverkoop. Naar goede traditie is het aanbod weer heel groot en de prijzen heel laag. Kom dus zeker een kijkje nemen. De opbrengst wordt dit jaar opnieuw verdeeld onder drie goede doelen. Deze boekenverkoop vindt plaats in de Breugelzaal in de bibliotheek in De Vol en loopt tot 16 uur vanmiddag.

gaan er stevig tegenaan vandaag. Hè? Daarnet nog Ike en Tina Turner. En dit was de Golden Earring met When the Lady Smiles. Je kan vandaag ook naar de Korten Ketenmarkt in de gemeente Kontig. Beleef de charme van lokaal en duurzaam op onze gezellige Korten Ketenmarkt op het Stationsplein in Kontigkazerne. Het is een unieke marktbeleving waar smaak, ambacht en ecologie wel centraal staan. Je kan erheen tot 16 uur vanmiddag naar de Korten Ketenmarkt in de gemeente Kontig. Dit zijn Zeger en Evans.

was op de radio Colby Kellett met Bubbly. En dit waren de Stray Cats met Rock This Town. Hou je van een tweedehandbeurs, dan kan je vanmiddag terecht in de gemeente Edichem. Daar is er een verkoop van tienerkleding. En er is uiteraard van alles.

te bekijken. Je kan er gratis heen. Het gaat allemaal door in Hangar 27 in de Parklaan, nummer 161 in Edegem. En het gaat door tot 16:30 vanmiddag. Je kan ook naar het Repair Café in het Rommelmarkt in Borgerhout. Tijdens het Repair Café kan je kapotte spullen laten herstellen. In ruil voor een babbeltje herstellen vakluien kapotte elektro, fietsen of kledij. Nadien kan je ook snuisteren op de Rommelmarkt al daar. En dat is allemaal gratis. Het gaat allemaal door tot 16:30 vanmiddag in het Werkhuis in de Zegelstraat in de gemeente Borgerhout. Moet zeggen eigenlijk het district Borgerhout. We gaan muziek draaien. Dit zijn de Bee Gees.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

van de bekendste die ze ooit maakte, zeker, hè? Dat was Belfast van Bonium. En daarvoor nog de Bee Gees bij ons op de radio. De laatste informatie die komt uit Mortsel van Campus Trail Run. Loop of wandel door het psychiatrisch ziekenhuis Campus Amadeus in Mortsel. Trek je loopschoenen aan of kies voor een stevige wandeling en ontdek op de open deurdag al daar de Mortselse ziekenhuis Campus op een actieve manier. Tijdens de Campus Run van Multiversum draait alles om deelnemen, ontmoeten en bewegen. Je bepaalt zelf je tempo, wandelen, joggen, lopen of een combinatie van dit alles. Alles mag en niets moet. Dus laat de chronometer gerust thuis, breng je goed humeur mee en geniet van een sportieve dag vol verbinding, beweging en veerkracht. Psychiatrisch Centrum Campus Amadeus vind je in de Deurnestraat nummer 252 in Mortsel. Dit was allemaal weer. Dit was een zondagmorgen zonder zorgen van deze zondag, 11 oktober 2026. We zijn er terug volgende week zondag omstreeks 10 uur voor een nieuwe aflevering. Veel plezier nog hier bij Regio Radio Zuidrand. En wij gaan eruit met deze hier van Neil Diamond.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Lint kunnen via IGEAM voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: tanış kımın gazda. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Volat.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartslaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: I'm a fireball.
1: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
2: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
1: Hè?
2: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
2: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
2: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
2: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
4: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
4: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
6: De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie, pastoor van de Rauweraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode, met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, David Svonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Lint kunnen via IGEAM voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

0: Op weg naar mezelf. Wij wensen deze zanger veel succes natuurlijk. Emma is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grote hit van Chic en Le Freak.
1: Op oudejaarsavond 1977 werden Nile Rodgers en Bernard Edwards geweigerd bij Studio 54, hoewel Grace Jones hen had uitgenodigd. Uit frustratie schreven ze een refrein met de woorden fuck off, maar omdat dat niet op de radio kon, veranderden ze het uiteindelijk in freak out. Zo ontstond de grote Chic-hit Le Freak.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.
2: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 11 oktober. Catherine Sullivan is de eerste Amerikaanse vrouw die een ruimtewandeling maakt. En dat in 1984. De uitzendingen van Hilversum 3 beginnen vandaag in 1965. En de Russische kustwacht dwingt een schip van de milieuorganisatie Greenpeace rechtsomkeer te maken bij het zonder toestemming binnenvaren van een voormalig testgebied voor kernwapens in de Noordelijke IJszee. En dat vandaag in 1992.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Waar kan je binnenkort nog naartoe? Wel, op zondag 18 oktober vindt in de Bart in Kontich de Sweet Revolution Brunch plaats. De organisatoren willen inwoners tonen welke impact hun dagelijkse keuzes hebben op mens en milieu. Tijdens die brunch staan lokale, duurzame en fairtrade producten centraal. Bezoekers kunnen ook genieten van een vertelling. En voor kinderen is er animatie voorzien.

Zo dadelijk weet je als geen ander wat er hier in de regio allemaal gebeurt. En dat dankzij het regionieuws. Ik heb nog een mooie stem, Neil Diamond. Die had jaren geleden ook een grote hit met deze Song Blue.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. De Antwerpse Zoo wordt overspoeld met steunbetuigingen. Vorige week kregen de Zoo en Dierenpark Plankendaal te horen dat ze samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies van Vlaanderen verliezen. Nieuws dat hard aankwam, ook bij de bezoekers. Duizenden mensen namen contact op met de Zoo om hun steun te betuigen. Velen vragen ook hoe ze de dierentuin kunnen helpen. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Ik heb ook de dagrecords wat het weer betreft. En we gaan ook even kijken wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat.

Ik heb voor jou hier de dagrecords wat het weer betreft. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk min 1,2 graden. En dat in 1936. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 24,1 graden. En dat in 1906.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Welke beroemdheden mogen vandaag weer gaan feesten? Dat zijn Erik Mellaerts, die wordt er 69 vandaag. Een Belgische gitarist is dat. Dirk van Voren, die wordt er 53. Dat is een Vlaamse acteur en komiek. En dan ook nog Daryl Hall, bekend van Daryl Hall en John Oates. Die wordt er 80 vandaag.

gaan eens even naar de zon kijken. Figuurlijk dan natuurlijk. Morgen gaat hij opkomen om 8 uur. En gaat weer onder om 6:54 s'avonds. En morgen is het 10:56 daglicht.

It's a beautiful day. Wel, met de juiste mindset kan het helemaal niet meer stuk vandaag. Zo dadelijk is er nog veel meer. Het nieuws, dat komt er ook weer aan om 6 uur. Onze nieuwslezeres, die is er helemaal klaar voor. Ik heb nog deze Heatwave en Boogie Nights.

0: een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Lint kunnen via IGEAN voordelig een regenton van 1000 liter kopen. De gemeente wil zo het gebruik van regenwater stimuleren. Opgevangen regenwater kan later gebruikt worden om planten water te geven of om een fiets, auto of tuinmateriaal schoon te maken. Zo is er minder drinkwater nodig voor deze taken. Een regenton is vooral handig tijdens droge periodes. Dan kan het eerder opgevangen water goed van pas komen in de tuin. Meer informatie over de groepsaankoop en de voorwaarden staat op www.lint.be. In Antwerpen Centraal verwacht de NMBS dit weekend nog enkele duizenden bezoekers. Want daar is een historische trein te bewonderen, van maar liefst 300 meter lang. Die brengt 12 iconische locomotieven en rijtuigen samen. Dat doet de spoorwegmaatschappij voor haar 100ste verjaardag. Zo zijn er koninklijke rijtuigen, maar ook een speciale stoomlocomotief. Morgen, maandag, begint de nieuwe week met veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Af en toe kan de zon even doorbreken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Dinsdag wordt het iets zachter, met maxima rond 20 graden. Er is opnieuw veel bewolking en vooral in de namiddag neemt de kans op enkele regenbuien toe. Woensdag starten we met kans op wat lichte regen of een plaatselijke bui. Later op de dag wordt het droger en krijgen we ook enkele zonnige perioden. Het kwik klimt tot ongeveer 19 graden. Samengevat krijgen we in de regio Antwerpen een vrij zachte herfstperiode. Met een afwisseling van wolken, wat zon en enkele buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

straks krijg je van mij de Afasdoom-kalender. Christophe, die komt ook nog langs rond 6:30 ongeveer. En we gaan ook even zien wat er vandaag in 1995 op nummer 1 stond.

Ik heb intussen nog de kalender opgezocht van Ava's Doom. Heel binnenkort is er Bryan Adams op 15 oktober. The Night of the Proms komt er ook aan op 20, 21 en 22 november. André Rieu met zijn nieuwjaarsconcert is er op 10 januari. Dan zijn er ook The Editors op 19 februari. Teddy Swims met The Ugly Tour is er op 26 en 27 maart. En dan is er ook een van de hoogtepunten van volgend jaar, Meteor, met 10 jaar Meteor en dat op 5 maart.

0: tanış kumun gazda. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidland.

zanger Boy George in deze band Culture Club. Deze grote hit uit de jaren 80, Karma Chameleon. Christophe is onderweg, die hoor je straks na onder andere deze grote hit van Taylor Swift.

0: love the music.
1: The soundtrack from your region. Zuid-Rand.

night.

0: Christophe is er ook weer, zoals steeds, netjes op tijd. Hij gaat het hebben over een groot hit van de New Seekers, Back, Steal or Borrow.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: De song Back, Steal or Borrow van de New Seekers was de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1972. Het lied werd gecomponeerd en geschreven door Tony Cole, Steve Wolf en Graham Hall. Het is vooral een liefdeslied voor een voormalige geliefde die beweert dat de twee samen zouden moeten zijn en de zanger zal bedelen, stelen of lenen

Wat stond er vandaag in 1995 op nummer 1? Wel, Het is een nacht is de debuutsingle waarmee Guus Meeuwis en Van Gans in de zomer van 1995 doorbraken in Nederland en Vlaanderen. In de zomer van 1995 groeide het nummer uit tot een gigantische hit. Het bereikte de eerste plaats in Nederland en Vlaanderen. In Nederland werden meer dan 250.000 exemplaren verkocht. Dus, voilà, dit stond vandaag in 1995 op nummer 1.

en blijft heerlijke soul, The Temptations en My Girl. Zo is het bijna tijd geworden voor 70 Set 7. Maak er nog een fijn weekend van de komende uren en graag tot volgende week.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: tanış kılın. Gazda. Helal.
1: Sabah sabah. Sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartslaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
5: Radio Zuidrand.
4: 70s at 7.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Come On, Let's Go was dat van Los Lobos uit de film La Bamba uit 1987. En ik zou zeggen, come on, let's go, want we zijn weer vertrokken voor 2 uur zonder eiland. Uw gastheer Luc van Tielt en natuurlijk mijn platen- en cd-collectie. Hier is er eentje van Imagine Dragons en On the Top of the World.

Een jaren 80 klassieker. Het kon moeilijk anders, want het is tenslotte het Zoldereiland, niet waar? Aha was dat. En You Are The One uit 1988. Er is er eentje uit 2001 van Green Day en Warning.

muziek van Brian Ferry. Wel of niet met Roxy Music, daar wil ik vanaf zijn. The Price of Love was dat uit 1976. En we gaan een bruggetje maken naar de jaren 60. En hier is wel een klein woordje uitleg bij. Ja, ik denk niet dat veel mensen het kennen en ik denk ook niet dat veel mensen het hebben of ooit gehad hebben. Het komt uit de collectie van mijn vader Zaliger. En die was gek van Motown muziek en ook van Northern Soul. Northern Soul, dat was eigenlijk het antwoord, het Britse antwoord op Motown. En dat waren allemaal zo wat obscure groepjes en obscure bandjes die hier nooit op het vasteland zijn doorgebroken. Hier zijn de Brooks Brothers met Looking for a Woman.

Een jaren 90 deuntje met een sample flamingo-gitaar. Wedden dat het uit de zomers van 10 om te zien komt. Isabelle A. was dat uit 1998 met Wie ben jij? We gaan terug naar 1977 met een strookje reggae-muziek van de Third World. Hier zijn ze met Feel a Little Better.

That's the way I like it. Een van de vele boys bands uit de 90s. De Backstreet Boys waren dat uit 1998. Hier is er eentje met een beetje meer haar op haar tanden. Avril Lavigne en I'm With You.

vrijdags van Ed Kooijman samen met zijn dochter Lien. Een fantastisch nummer om de week mee af te sluiten. Al denk ik wel aan die zondag, want we zijn vandaag zondag. Hè? Hier is Dave Berry, This Strange Effect.

Eentje uit 1981 was dat van Billy Ocean en Are You Ready? We maken een sprong van 10 jaar in de tijd en we belanden in 1991 met een minder bekende van R.E.M. Hier zijn ze met Near Wild Heaven.

Muziek van Soul Sister uit 1994 met een nummer van een andere Belgische band, The Popgun, die het nummer opnam in 1986. I Need Some Time. Er is er nog eentje van de Stereophonics. I Stopped to Fill My Car Up. Ik denk dat daar ondertussen wel meerdere mensen mee bezig zijn. Tot straks voor deel 2 van het Zoldereiland.

0: koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Love is all around van Wet was dat. Welkom in deel 2 van het Zondereiland. We hebben nog een uurtje te gaan en ik heb nog de beste muziek voor u klaarstaan. Onze volgende is van Ryan Adams, niet te verwarren met Bryan Adams. En Wish You Were Here, ook niet te verwarren met die van Pink Floyd. Hier is hij.

Eentje uit een ver en grijs verleden was dat van The Strangers uit 1965. En Georgette, we blijven nog even hangen in de 60s met een nummer uit 1967. Een beetje van melodie in dezelfde trend. Hier zijn The Doors met People Are Strange. People.

In 2005 bracht Status Quo nog een studioalbum uit ter ere van hun 40ste verjaardag. Het album The Party Ain't Over Yet. Daaruit deze single All That Counts Is Love. Onze volgende is van The Police, ook uit hun laatste studioalbum Ghost in the Machine uit 1981. Hier zijn ze met hun laatste single samen destijds, Spirits in the Material World.

Een sensuele Axel Red was dat uit 1993 met Je Tâtons. We gaan naar 1984 en dat doen we met UB40. Ik heb er nog een leuke gevonden op het album Jeffrey Morgan. Hier zijn ze met Riddle Me.

You're Still the One was dat van Shania Twain uit 1997. Het is te hopen dat ze nog niet van gedachten veranderd is. Hier is nog een vette maandagklassieker uit de 70s van Gladys Knight and the Pips. Baby, don't change your mind.

zeil je voor. Het eerst was dat van Bart Kajel, uiteraard. Een van zijn bekendste hits, vermoed ik toch. Onze volgende is minder bekend. Het is een nummer van Neil Diamond. En de man was vooral populair in de 70s en 80s. Maar dit is een nummer uit 2014. Hier is hij met Melody Road.

Ja, ja, de Red Hot Chili Peppers. Ze hebben veel funky, stomende nummers gemaakt. Maar dit is vast een van de vetste. Factory of Fate was dat van 2011. Hier is George Michael met Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.

Een aanstekelijk eendagsliedje was dat uit 1972 van Eenden Paco Paco met Taka Taka Taka of zoiets in die aard. Hier zijn de Herman's Hermits en No Milk Today.

Dat was nog eentje van Erasure met een cover van Buddy Holly. Als je het mij vraagt, een beetje ongelukkig gebracht met al die elektronica en al die synthesizers. Buddy Holly blijft Buddy Holly. Dat is heilig, daar moet je afblijven. Maar dat is mijn mening. Dit was weer het Zondereiland met Luc van Tielt. Ik ben er graag terug volgende week voor een nieuw Zondereiland op zondagavond. Er is nog Melt en McNeil. Tot volgende week. Bye bye.

0: Wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zuidrand.
1: Late night.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Om.
1: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
2: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
1: Hè?
2: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
2: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
2: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
2: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
4: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
4: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.